nog veel vertellen. Van zombies in mijn leven. Niet jeder war psoffen, niet jeder had krochen. Es gibt nog andere zombies. Ihr wisst, was ich meine.